0: Mens tekort. Maak ik er gewoon klote Pino van.
1: Ik heb toch zo'n scheidhekel aan die Pino. Oh, ik wou dat er een gekke Pino-ziekte was. Echt waar. Dan hoef je er maar één af te maken. Achter mij lag grote barbecue Pino erop, allemaal een plakkie. Echt waar. Net als die muis die erbij hoort. Die muis. Hoe heet ook alweer die muis die erbij hoort? Zo. Een bloem drie letters. Doodse stilte. Hoe heet die muis? Nou, laat hem één keer oversteken. Hè? Ik ben Innie Minnie en ik loop op een zebra. Ja, een zeikbeest. Wilma, hebben we nog eentje? Dat is 48 horizontaal. Daar maak ik even verticaal van.
0: Hij draait hem gewoon om. Er gaat een wereld voor je open.
1: Sorry dat ik jullie er even mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkering is uit. Dan ben je schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar dan is zij er ook. Ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat was gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen. Die man die zat altijd op mij te wachten. Als ik mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht. Kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders.
2: Ben je daar, jongen?
1: Nee, ik ben Vicky Leandro. Nou goed.
2: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
1: Ja, ik ben het.
2: Waar kom je vandaan?
1: Daar en daar vandaan.
2: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb opgetreden.
2: Hoe was dat?
1: Was spannend.
2: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
1: Maar was een beetje oud en seniel, wel aardig hoor.
0: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me, het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen. Want jongen, we waren verraden. We waren verraden door Drentse kolaba. Door Drentse koala. Drentse cabarateurs hadden ons verraden, jongen. Allemaal BZN'ers. En we moesten vluchten voor de moffen. En we moesten vluchten en we renden over de Drentse heide. En gelukkig was er een brede sloot over de Drentse heide. Daar sprongen wij overheen. Maar die moffen durfden daar niet overheen. Dus wij aan de andere kant van de sloot. Je wist nog niet wat een geweer was, jongen. Zij wel. Aan de andere kant van de sloot dacht je, verdomme, nu ben ik wel veilig. Maar nee, aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's.
1: Ik zeg in Drenthe?
0: Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen, veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft op een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die andere zit er gewoon... En 1 muskiet gaat voor je vliegen, met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek, dan stak die andere. Tjak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks.
1: Ja, de verkering uit. Ga eens even over die ex-verkering. Ah, mag, ik kan mij toch schelen ook. Hè? Even die ex-verkering van mij. Die had een lawaai bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen. Maar wij... Wij lagen een keer in Parijs in een hotel te vrijen. En die hotel in Parijs hebben van die kartonnen muurtjes, van die gipsen wandjes. Je hoort echt alles van elkaar. En wij lagen te vrijen. En dan ging mijn vriendin, die ging echt zo van... oh ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja zeker. Daar heb je flipper. Oh ja. Oh, hij heeft een... Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja. Sst. stil man. En de volgende morgen, in die ontbijtzaal, daar zaten al die jonge stellings te kijken met een blik van, wie zou het geweest zijn? Ik denk, nou, ik zeg mooi niks. Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar een buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin die loopt naar het buffet en die roept, oh ja, ja, ja, oh ja, ja, oh ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts graag een eitje, hoor. Maar het was niet meer te redden. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, wat maakt het nou uit? Kom nou maar gewoon, wat kan jou nou schelen? Vroeger is vroeger, kom op nou maar. Lief, dit maakt onrustig. Lief, dit maakt moe. En jij bent vast heel lief. En ik zo af en toe, dus wat zouden we nou nog? En wat wachten we nou toch? Ha, laat me komen, mijn hart is in vorm. Eurink, ons, Eurink. En we spreken heus niks af. En we zien maar wat het wordt. En we zwaaien nooit te lang. Het afscheid is maar kort, dus wat zie je nou, waar blijf je nou? Laten we nou gaan. Laat me komen, mijn hart is in vorm. Eurink, ons, Eurink. En ik zal eens braaf naar huis, want er is regen net die nacht. En we zullen zij aan zij, regen is overmacht. En dan zullen we toch echt, en dan zullen we heel recht. Ach, laat me komen, mijn hart is in vorm. Heb ons, kudding, en meid, het is bijna pompoentij, vissertje, hey ho. Je krijgt het verdomme, verdomme. Nooit, nooit, nooit, nooit, nooit.

0: Hi, hi. Ik weet niet waar ik moet, ik weet niet waar het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat beeld je vandaag uit? Is het een ijskoopverkoper? Nee, man. Wat dan, Bert? Deel, deel. Is het een garagehouwer? Nee, het is een imker.
1: Oh ja.
0: Nou zien we het ook. Dames en heren, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag educatief honing slingeren.
2: Oh god, oh god, oh god.
0: En je krijgt het er nooit meer uit. Dames en heren, educatief honing slingeren, of zoals het oude Hollandse spreekwoord zegt. Als de bier zoem, zoem, zoem zegt. En de honing pikkelt in de bier. Dan heb je de putten erin en dan zit dus de honing in het dekseltje erin van de honing. Het is iedere dag weer anders, echt waar. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij... Wat is het belangrijkste bij educatieve honingslingen, dames en heren? Namelijk de helm. Altijd het belangrijkste, dames en heren. Stel voor, ik kijk in mijn gereedschapkist en ik word aangevallen door een agressieve zonnebloem. Jawel! Wat hebben we verder nodig bij het educatieve honingslingeren? Nijlpaden! Nee, natuurlijk niet, man. Hij spreekt dat maar weer door. Oh, sorry, Bert. Gum, gum, gum, gum, gum. Nee, we hebben nodig de bijen.
1: Oh ja,
0: dat is trouwens ook makkelijk. Dan laten we de ei van nijlpaden gewoon staan. Oh ja. En hier hebben we de bijtjes, dames en heren. Laten we eerlijk zijn, des te losser de bijtjes fladderen, des te zoeter de honing wordt. Sommige bijtjes zijn een beetje agressief en daarom heb ik de helm op. Laat ze los, eikel. Ja. Kom, we laten ze gauw los, dames en heren. En het is voor de veiligheid de helm. Ik zeg het nog maar één keertje. Kom, daar gaan de bijtjes, dames en heren. Huppakee. En dames en heren, ja, hoe krijgen we nou? Ja, oké. Okay. Anders beginnen ze te steken. Dames en heren, hoe krijgen we nou de honing achter in die lichamen van die bijtjes? Dat is niet zo moeilijk. Jeet, doet dat geen pijn? Jawel, maar moet er wel uit. Je hebt geen keuze. Oh, Bert, snel, leer ons meer, leer ons meer. Neem ons mee naar een hele andere wereld. Goed, dan gaan we naar de wereld van de... In één keer goed zeggen, Bert, kom op. De wereld van de... De wereld van de flintalali via dealer. Goddomme. De postzegels, de wereld van de postzegels. Dames en heren, vaak komt er een brief in de brievenbus en denk je... Jee, wat een klote brief, maar wat een prachtige postzegel. Trouwens ook altijd als je de post van de mat pakt, hou de helm op. Nou, stel je voor dat net als jij de post van de mat pakt en je buk je voor de brievenbus langs, dat de post ingooi, man.
2: De postbode.
0: Dat die het... Even terug. Langs bukt dat de postbode er nog net een briefje tegenaan gooit. Zo tegen je hoofd aan. Wacht, ik doe het voor. Instructiefilmpje. Gratis? Ja, gratis. Zo, ik ben net wakker.
3: Hoi, hoi.
0: Zo, ik ga de post van de mat pakken. La, la, la. Gelukkig is het huis niet zo groot. Oh, kijk eens, er ligt post op de mat. Dat is makkelijk voor dit filmpje. Ik ga het snel pakken. Moet ik me wel bukken voor de brievenbus langs. Ta ta ta ta. Zo, ik ga me snel bukken. Oh, verdomme, er komt nog een briefje achteraan. Au! Au! Au! Ik kan er niet vaker door waarschuwen. Ja. En hoe krijgen we nou die postzegel van de brief? Nou, zo niet. Au! Oh, het glas viel eraf. Het is helemaal nat, maar je kunt het niet zien.

Nou, dames en heren, nu het allergevaarlijkste van het postzegel verzamelen. Let op, ik doe een bril op. Oh, ik doe een bril op. Hoe weet je dat? Dat zei hij zelf. Want, dames en heren, er zijn altijd nog postzegels die niet te vertrouwen zijn. Ik doel daarmee op de Japanse en de Duitse postzegels. Dames en heren, deze postzegels hebben 51 jaar in een album gezeten. Die weten niet dat het vrede is. Dat is ze niet verteld. Ik heb hier bijvoorbeeld een Japanse postzegel. En ik weet dat het een kamikaze zegel is. Bert, hoe weet je dat? Zelf verzonnen. En let op wat de postzegel met mijn ogen had willen doen als ik hem dichterbij had gehouden. Banzai! Oh! En daarom bij Japanse postzegels direct die levensgevaarlijke katteltjes ervan af. Die snij je hele ogen eruit, dat is heel jammer. En daarna de postzegel gewoon in het album leggen. 1 postzegel per pagina, anders vreten ze elkaar op. Huppatee. Klein beetje lijm erbij, nooit te veel. En het album dicht en klaar is Kees of Nico.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Wij speelden laatst in Stadskanaal. En als we daar spelen, dan logeren we altijd in hotel Biezen in Borger, een klein dorpje daar in de buurt. En ik kwam aan het eind van de middag aan de balie van het hotel. En ik zeg tegen de eigenaar, dag meneer Borger. En de eigenaar zegt, dag heer Van Veen. Goeie reis, hart. Ik zeg, prima, dank u. Hij zei, helaas kunnen we vandaag de bruidswieden niet geven, die bezet, want we hebben een bruiloft in huis. Ik zei, nou, hindert niks, een gewone kamer is ook goed hoor, ik slaap toch niet. Ja, ik moet het even uitleggen. De bruidswieden in Hotel Biezen te Borger, dat is een oude Drentse bedstee, waar ik alleen diagonaal in kan, omdat het bed te kort is. En een gewone kamer in Hotel Biezen te Borger en een bed dat ook te kort is, maar daar kan ik niet diagonaal in, omdat het bed te smal is. Is de situatie u een beetje duidelijk? Goed, ik zet mijn koffertje op mijn kamer, ga eten, daarna spelen in Stadskanaal. En ik kom om 1:30 na de voorstelling terug bij het hotel. Feestmuziek dreunt mij tegemoet. En als ik binnen ben, word ik voor het weet meegesleurd door een zelfstandig opererende afsplitsing van de Polonaise. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ik krijg een paar pulsjes in mijn handen gedrukt. En ik zit voor ik het weet klem in de zwetende en tierende meute. De stemming zit er goed in. Dan houdt de muziek er even mee op. De ceremoniemeester klimt op het toneeltje en zegt... Dames en heren, mag... Dames en heren, mag ik... Dames en... Hallo! Hé, hey, ach, gatverdakke, koppen dicht. Zitten! Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor het laatste optreden van deze avond. De zuster van de bruid, Jacqueline, met alweer een alfabet. En de hele zaal, Jacqueline, Jacqueline, laat je tieten maar eens zien. Nou echt stil worden daarna niet meer. Maar via de speakerboxen kan ik ongeveer horen wat er in het alfabet wordt gezegd. A is Appelscha, waar mijn zuster is geboren, omdat pa en moeder als woonplaats hadden uitverkoren. En de hele zaal, Appelscha, Appelscha, Jacqueline, heb geen bij haar. Nou, dat joelt nog een tijdje zo door. Dus ik krijg alle gelegenheid om mijn eigen alfabet te verzinnen. En ik denk, nou, B is dan zeker beesterswaag waar mijn zuster niet is geboren. Omdat pa en moeder dat niet als woonplaats hadden uitverkoren. Maar het alfabet gaat anders. B is de bruid, met de bruigom aan haar zijde. Voor wie zij straks haar mooie been gaat spreiden. Jacqueline, Jacqueline. Ik denk, oh, gaat het die kant op? Dan is C zeker het condoom dat ze straks in de bedstee op gaan blazen. Voordat hij haar gaat nemen, verschrikkelijk te grazen. C is Chinees. Johnny's favoriete eten. Veel sambal er doorheen en dan maar lekker zweten. En ik denk nog 23 letters. En we zijn pas bij de D. Dus D is doei en dag. Deze jongen kapt ermee. Ik worstel me naar buiten en ik hoor de dappere Jacqueline nog van verre zeggen. E is Eddie, Trudy's eerste vriendje. En ik denk die op de markt stond met heren sokken, 3 paar voor een tientje. Ik sta eindelijk buiten, haal opgelucht adem. En dan zie ik een man blind van de drank naar buiten komen. Hij zwalkt over het parkeerterrein, komt bij een auto, rukt de antenne eraf, de zijspiegel en daarna trapt hij de linker koplamp aan barrels. Hij kijkt daarna en zegt, hey, tja, heb ik weer. Hij maakt een rondje over het grind, wurmt zijn sleutels uit zijn zak, steekt in het slot van zijn auto en valt achter het stuur ogenblikkelijk in coma.
Dan komt er een mevrouw naar buiten en die roept... Martin, Martin, was ik toch? Ik zeg, daar. Ze gaat naar de auto toe, duwt Martin naar de andere stoel, start de wagen, komt even later weer naar buiten, loopt om de auto heen en zegt... Hey, Cliff doet het niet. Zeg ik, K is de koplamp, die is naar de knoppen. Omdat Martin hem zojuist in elkaar heeft staan schoppen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Nee, het moet weg, het moet weg. Dus ik probeerde het zo weg te stoppen in mijn rugzak en het ging niet. Ik denk, wegwezen, wegwezen. Dus ik wil weglopen en daar gebeurt het. Bij de uitgang staat een dame van het kruidvat, vergezeld door een beveiligingsbeambte in opleiding. Ja, dus het kan nog lager. En ik loop naar buiten en hij zegt, hey, mag ik even in je zakkie kijken? Dus ik zeg, nou, alsjeblieft. Hij kijkt erin, hij zegt, alles in orde. Ik zeg, dat dacht ik wel. En zegt hij, nou, mag ik dan ook even in je rugzak kijken? En toen dacht ik, ja, als ik nu gewoon ja zeg, dan leer jij niks. Dus ik zeg, nou, nee. En toen kreeg hij een soort mini-tia, zo. Ik dacht eerst dat hij op zoek ging naar het magnetische noorden, weet je. Maar hij was natuurlijk in zijn handboek aan het bladeren, wat hij doen moest. Hè? En op een gegeven moment was hij bij de goede bladzijde. Dit is de zin die ik toen aan voor mijn kiezen kreeg. Toen zei hij, dan moeten we de politie bellen. En het duurde 30 volle seconden voordat hij door had dat ik niet ging bellen. Nou goed, hij belt de politie. Ik sta naast hem. Hij zegt niks, ik zeg niks. We staan elkaar een beetje zwijgend aan te kijken. En het begon toch een beetje een rare homo-erotische situatie te worden. Waar ik helemaal geen trek in had. Want ik val niet op uniform en veel te veel knopen. Het moet een beetje snel gaan, hoeft het mij niet meer. He, dus ik denk, ik moet die situatie doorbreken. Nou, en wat ik dan leuk vind, is vragen stellen. Dat vind ik altijd leuk. Beetje vragen stellen, beetje poeren, beetje knurften, beetje... Dus ik stel hem gewoon wat vragen over dromen, toekomstmogelijkheden, opleidingsniveau, zelfmoord en... Hij zei niks. Hij zei helemaal niks. Dus eigenlijk was ik de hele tijd aan het woord en hij zei niks. Dat vind ik niet erg. Daar wil ik er geld voor hebben. Dus ik denk, nou ja, laat maar zitten dan. Dus ik kijk hem aan en ik zeg, Jozef, heel veel plezier straks met tanden poetsen. En ik loop gewoon weg. En hij blijft er staan met mijn zakje. Nou ben ik zo benieuwd wat hij daarvan geleerd heeft. Maar ja, op een bepaald moment komt natuurlijk de politie. En dan staat hij toch...

0: En misschien mag ik u in de zaal vragen om met een hartelijk applaus te ontvangen mijn nieuwe en charmante assistente. Hier is Herman. Hermien brengt dan nu charmant de eerste kandidaat en ontvangt u die alstublieft met een hartelijk applaus, dames en heren. Gaat u zitten, neemt u plaats. En gaat u staan. Wat is dit voor een puinhoop? Nee, Herman. Je duwt die man. Blijft u zitten, meneer. Af. Dat u nou zit als je met een toestand. Weg jij, Hermien, weg. Hermien, ga naar Gert. Hup. Bent u zover?
1: Ben ik al te zien? Kan ze mij al zien?
0: Ja, de camera's staan al lang. Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten, zwaaien. Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten, er wordt niet gezwaaid! Hartelijk dank voor uw spontane medewerking. Hartelijk dank. Zo, en dan gaan we maar meteen met de gebruikelijke vraag beginnen. Die betreft dan de personalia. En wat is dat met die hand?
1: Oh ja, ik heb last van een beetje warme knieën. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Beetje warme
0: knieën. Dan legt u ze rustig op schoot. Zo. Nou ga ik, zei ik dus, beginnen met de gebruikelijke vraag. En die betreft de personalia. Ik zal van u...
1: Het licht is fel.
0: Dan kijkt u maar een beetje deze kant uit. Ja? Als u... Nee, gewoon schuins.
1: Oh, schuins. Ja.
0: Nou, dan gaan wij... Wat betekent dat met die voet? Zo, zijn we nou klaar? Alle ledematen rustig. Dan gaan we eens vragen, hoe is uw naam?
1: Hallo dames en heren.
0: Dat hoeft er niet allemaal bij, meneer.
1: Suikerbuik heet ik.
0: Aangenaam, meneer Suikerbuik. Een leuke naam. Ik ben de quizmaster. Ik ga u een paar vragen stellen waarop mooie prijzen te winnen zijn.
1: Oh, en zal ik dan de antwoorden geven?
0: Dat is inderdaad de bedoeling. Ja, u geeft de antwoorden. Nou, meneer Suikerbuik, let u op. De eerste vraag is een muzikale vraag.
1: Wie... Gaat het over muziek?
0: Juist. Wie componeerde de negende van Beethoven? Nou, een vrij eenvoudige vraag, nietwaar? De vraag zelf zegt het al. De negende van Beethoven, dus dat is Beethoven.
1: Je weet het wel.
0: Leuk geantwoord, u krijgt daarvoor...
2: De aanmoedigingsprijs!
0: De aanmoedigingsprijs, dames en heren. En meneer krijgt een prijzenkoffertje op de schoot gezet. En daarin gaan de prijzen die er eventueel... Ja, je kunt gaan, Hermien. Niet frunniken. Weg. En meneer die heeft gewonnen een... Hallo, let u even op. Een 14-daagse geheel verzorgde reis naar Spanje.
3: Oh, nee!
0: Hoe lang duurt de 4-daagse?
1: Die van Nijmegen of die van Apeldoorn?
2: Pak er maar één!
1: Die van Nijmegen.
2: Nou, hoe lang?
1: 2 jaar.
2: Oké, u krijgt daarvoor de Beenhoekprijs!
0: Kijk, weer eens even. Weer een symbolische prijs. Ja, leg hem maar aan. Geef hem maar aan. Als u hem even aan wilt pakken. En dan gaat u weer even raden. Let u eens even op. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen? Wat houdt dit in?
1: Nou, u probeert bijna een beetje in te zetten.
0: Nee. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen?
1: Ja, dat is... Plassen.
0: Heel goed. Een 14-daagse rondvaart op de Loosdrechtse plassen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het eerste gedeelte van deze quiz, dames en heren. We hebben even... Hallo.
1: Ik wil graag deze prijs beschikbaar stellen aan bejaardendump, het eindpunt.
0: Er wordt niets beschikbaar gesteld. U neemt alles mee.
1: Alles?
0: Alles.
4: Een goeie...

glittering.

0: Mix 24, non-stop music.
1: I have one thing to say. You better work.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: 张律
1: live， yeah
0: live， een lied over schaars. Op een ijsbaan schaars men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaars men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog recht omschaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat noemt men de Elfstedentocht. Ik heb daar een lied over en het is natuurlijk in dit genre een open deur dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, dan slaat het niet aan. Zit er daarentegen weer te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat... Och, mij zegt dat niks. Nou, dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van de Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op. Net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook wel niet zo groot. Het belangrijkste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf had overschat. Eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks te lachen. Steeds weer als er vorst is, denkt de Fries vorst en controleert het water op de dikte van de korst. Koorts in Elfsteden, kan de tocht gereden? Het antwoord komt vanzelf, van de Raad van Elf. De Elfstedentocht, zo verknocht aan Berenburg, Berenburg. Zie, dit is echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op. Niet te veel, halftoontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

vervriezen, zo heb je het overdooiende. Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weet schuilt er wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten wij voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, halftoontje, op gevaar af dat u zegt, ja, jammer dat hij dat doet, had van mij niet gehoeven. Maar ja, weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op? Hoe heeft er zin in? Overdooi gesproken, in Wereldoorlog 2 werd hij vaak verreden, het weer zat vreselijk mee. Een

is Berenburg. Ja. Dit is dan toch kennelijk al gauw zo'n couplet waarvan je zegt... had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt... goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Schrijven is schrappen en zo schrijven we dus onze liedjes.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint, ik bob vanavond. Hè? Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

politieposten stelling, meneer die Terpstra. Ja, Bakema, waar is er een hand, jong? Wat? Een tijdbom bij Paul 9? Zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar sta je er nou mee? Wat? In het telefooncel. Hij mondejarm. Nou, dat is goed opgelost, Bakema. Hè? Huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. Zeg, Bakema, dan moet je even horen. Nou, wil toeval toevallen dat ik hier een boekje heb liggen met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog. Met alle demontaties erbij. Als je nou even geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen aan de hand van dat boekje even onschadelijk maken, hè? Ja. Hm? Nee, je komt niet naar je toe. Nee, je komt ook niet hier naartoe, maar dat ding. Nee, je blijft op je post. Ja, daar kan je wel zenuwachtig van worden, maar daar hebben we allemaal niks aan maken, hè? Maar jong, ik loop één veel risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak. Kijk eens, Bakema, als dat ding onder je arm ontploft, moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. Nou goed, vertel mij nou eens een, Bakema, of er iets op staat op die bom. Dan kijk ik voor je in dat boekje van na wat voor type af is. En dan geef ik je de demontatie telefonisch even door en is de zaak zo geregeld. Ja, kijk maar even. Ja, dat stond er altijd op, Made in Germany. Ja, dat stond er altijd op in het Engels, ja. Ja, kijk, dat was een soort beleefdheid tegenover de mensen die hem toegezonden kregen. Dat is een goeie, Bakema. Ja, die is van mezelf, hoor. Oh, kan ik niet om lachen. Ja, nou moet je toch eens één ding van mij aannemen, Bakema. De snelste manier om promotie te maken bij de politie is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En dat is in vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel me nou eens even, Bakema, of er ook iets anders op staat. Iets van serienummer of zo, met een letter erbij. Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volgorde. En dan kan ik voor je nakijken, begrijp je wel? Wat? De X772. Nou, daar heb ik meer aan. Ja, is X772. Als je nou even geduld hebt, ga ik het even voor je nakijken. Huh? Nee, jong. Als dat ding vlugger gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, echt niet, jong. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van. Tuurlijk, ik heb al zelf jaren met de mijnopruimingsdienst gezeten. Ja, goed, dat is mijn instructeur, maar daarom kan ik wel weten. Goed, doe nog maar even rustig aan. Ik kijk het even voor je na. De X772. Ik heb de X, hoor. Zeg, wat voor nummer stond er ook alweer achter? 772, één moment. 1. 1. 2. Direct maar, Bakema, daar waren een paar bladzijden uit het boekje. Nou, joh, dat is een hele goeie. Ja, deze splinters. Nou, ik ga het even uitleggen. Aan de onderkant van de bladzijde staat... De demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt. Let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. Heb je dat gevonden? Ja, aan de achterzijde. Ja, god, maar leg hem dan op de punt. Goed, heb je dat plaatje gevonden? Oké, dat plaatje dat is bevestigd staat hier met 4 schroeven. Heb je dat ook? Oké. Die 4 schroeven dient men los te draaien met een anti-magnetische voortapse schroevendraaier met een handvat op nylonbasis. Ja. Ja, hij die weer niet bij je. Ja, Bakema, dat duurt toch met een kwartje. Ja, nou kan je wel veel vertellen, Bakema, maar zo slecht is nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, heb je dat toch los, of dat is nooit nog gedaan dan?
Met een knoop waarvan? Ja, maar dat kan je toch niet maken, Bergman? Natuurlijk kan je het niet maken, nou, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er dan van het uniform over? Nou goed, in ieder geval dat plaatje dat hij eraf, hè. Nou staat hier dat er twee draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer lezen. In ieder geval, die twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw... en de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die twee draden met elkaar verwart, krijg je kortsluiting. En dan kunnen we eigenlijk in het kort wel spreken van Bergemaat. Het was een aardige jongen. Maar hij had... Hallo. Hallo. Hallo, Bergemaat. Bergemaat. Hallo. Nou, heb zeker opgehangen.

0: Dit is Mix 24.
1: 1, 2, 3, 4. Hey mensen, dit is een liedje wat gaat over dat we allemaal wel eens lost zijn. Weet je, dat je niet meer weet waar je naartoe moet, dat je te veel gedronken hebt of zo. Ik heb een paar voorbeelden aan de hand. En in het volgende weesje zal ik jullie laten duidelijk maken wat het betekent om de weg kwijt te raken. Luister. Reginald, die woonde op.

Laat natuurlijk weer die handen toe in de kilometer per uur. Hè. En daar gaat het volgende compleet over. Luister. Humphrey zag het even helemaal niet meer zitten. Zelfs is een treinzaam jongen lag die gewoon te pitten. Tot het getoeter hem wakker maakte. En hij bijna van de rood af raakte. Zei die, hé hey man, ik ben de weg kwijt. Hé hey jongens, ik ben de weg kwijt. Het volgende couplet handelt over een jongen die wil alleen maar alles doen voor centen. Hij wil geld verdienen. This is the story of little Jan. Kleine Jan, die doet nooit wat voor niks. Voor alles wat hij doet vraagt hij meer dan een riks, wel een tientje soms.

Quay. Dat was het ene jaar. Maar ik heb verhalen verteld over andere mensen. En ik heb zelf ook wat meegemaakt met de motorgaan. Luister, Johnny ging uit rijden in zijn Camaro. En iedereen was zwaaien en roepen, zo, zo. Toen kwam er een agent en die was van de koken. Zei, Johnny, je rijdt als een spook. Maar Johnny zei, nee man, ik ben de weg kwijt. Nee agent, ik ben gewoon de weg kwijt. Zo zie je maar weer mensen, het kan iedereen overkomen.

Hier mijn rekenboekie. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst? Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Jongen, we hebben op school zulke oude meesters, jongen. Die willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben, die man. Onze meester begint allemaal kind te worden. Dan zegt hij, noem 2 persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik. Hij zegt, goed zo. In de Franse les vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word het niet, krijg ik een 10. No. En dan mijn buurman vraagt, die geef jij eens een voorbeeld van een lidwoord? De jongen doet het, hij wordt een week van school gestuurd. Ja, jongen, maar ze maken tegenwoordig alles onderwijzen, mevrouw, het is werkelijk waar. En ze vergeten, onderwijzer zijn is een vak, hoor. Meesterschap, vakmanschap. Ja. Hey, weet je wat goed waardeloos is, jongen, bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praat we niet meer over, hoor. Oh. Al dat geoha over de oude oertijd, nou. Oh. Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraagden de mensen elkaar op. Ik zeg, nou, kotsen ze elkaar weer uit. Oh. En hebben wij voor geschiedenis, jongen, hebben wij een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft wel zo de pest in ieder geval van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond van vorig jaar, hè. Maar toen was, nee, maar toen was hij 5 jaar aan de school verbonden, jongen. En dan moest mijn vader, namens de ouders, hè, moest hij er een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele troep, jongen. En dit jaar was het weer ouderavond, komt zijn tegen op de gang, weet ze niet meer hoe hij heet. Zegt ze, ben u niet de vader van 1 van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad natuurlijk. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks.

Hij, die juffrouw geschiedenis, hè? Die vrijt met de meester van de vierde klas. Ja. Ik denk dat we niks in de gaten hebben. Onder het overblijven in het bezemhok. Ja. Nou jongens, hoef nog ineens over te blijven, want ze woont vlak naast de school. Hè? Ja, die denkt ook beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. Nou jongen, nee, maar je kan wel met een lach hoor. Laat zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, nou moet even nadenken, het is zo lang geleden hoor. Ik zeg, ja, ik weet het. 450 na Christus. Opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, het staat duidelijk in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. Hey, dan hangt ze zo'n plaat op, jongen, van zo'n oude gozer met zo'n witte kraag, weet je wel. En dan zegt ze, kinderen, dit is Willem de Zwijger. Nou, ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn. Ja, jongen, ja, jongen. Hey. Hey, jongen, dan vraagt ze aan mijn buurman, vroeg ze van, noem een bekend Spaans echtpaar. Hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar. Hij zegt, ja. Alfa en Omega. Ik zei, nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n N van elkaar afgelegen in het alfabet. Ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet. Hè? Hier kan mij het nog schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Jongen. Ja, maar sinds je de boekdrukkunst hebt uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je? Dat is het enige wat je op school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Maar je slaagt bij geheel onthouden. Nou, leuk. Moet je naar die vragen zien. Hier, wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Nou ja, broer. Hier. Hoe heet prins Bernhard zo niet waarom? Nou ja, broer. Ja, dan zeggen ze, met de mammoetwet wordt alles wel beter. Jongen, bij ons op school gaat de hele mammoetwet niet door. Ons hoofd zegt, we hebben hier een christelijke school. Je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Nou, maar het hoofd van onze school, dat is dan ook wel zo'n goede, waardeloze figuur, joh. Maar die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst moest hij een voorlichtingsfilm draaien. Hebt hij hem achterstevoren ingezet? Nou, ik heb gelachen, jongen. Jongen, zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, weet je? Nee. Nee. Hey, en aan het slot, hè, daar kwam het begin. Nou, dat was het einde, jongen. En dan zag je die vader en die moeder, die komen de bed uit, weet je wel, gauw aankleden naar het stadhuis.

Nee, maar zo'n waardeloze figuur, jongen. Ja, het enige wat het hoofd kan invallen. Nou. Laatst was de gymjuf ziek, toen moest het hoofd gymnastiek geven, nou jongen. Maar dat was dan ook wel zo goed waardeloos, jongen. Jongen, die man die weet niks van gym af. Dan zit hij als ik één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Nou, jongen. Maar als je die tweede fluit niet hoort, dan hang je. Nou, en dan was die gymjuffrouw weer beter, jongen. Nee, maar toen werd de dominee ziek. Nee, maar dan moest dat hoofd godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, jongen. Ja, maar jongen, die man die weet van godsdienst niks af. Die gelooft zelf niks. Ik heb mezelf tegen de dominee horen zeggen: ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Ja. Dus die man die gelooft zelf niks in, die moet ons schorsen. Nou, ja, je weet hoe het gaat, het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofdjongen, die dankt ons al weer op zijn blote knie, die dominee weer beter was. Hoor. Schreef hij ook op het bord: God is goed, dominee is beter. Ik heb die dominee toch een keer op de kast gehad, jongen. Oh, die man, jongen, zat de hele les, zat hij maar van: God is overal. Ik zeg: oh ja. Hij zegt: jazeker. Ik zeg: ook bij ons in de tuin. Hij zegt: jazeker. Ik zeg: nou, dat kan niet, we hebben geen tuin. En die man gelijk giftig, jongen, die kan niet ergens een verlies, weet je, hoor. Nee, maar dan krijgen we nog een proefwerkje, jongen. Onverwacht proefwerkje voor straf, jongen. Nou, ik heb het nog bewaard. Hier drie vragen. Vraag 1, wat bestuurt God? Nou, heb ik ingevuld: alle landen behalve Congo, want dat heb ik zelf bestuur. Vraag 2, wie was Mozes? Ingevuld: zoon van een Egyptische prinses. Nee, zei de dominee, prinses heeft Mozes gevonden in een biezenmandje. Ik zei: nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor. Vraag 3. Wat staat er in de 10 geboden over ontucht? Nou, ingevuld: ge zult geen ontucht begeren die uw naaste toe behoort, hè. Heb ik een 2, 1 punt voor de moeite en 1 voor het papier. Ja. Moet je bij de meester komen, die zegt dan: ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Maar is nooit boos, die is altijd verdrietig. Ook een chagrijn eigenlijk, hoor. Maar goed. Nou jongen, maar dan ga ik wel weer aan mijn huiswerk. Ik zit in de 5e klas en mijn vader is in de tijd van de 6e van school getrapt. Dus mijn moeder zit iedere avond: Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Hier, er staat er weer onder mijn huiswerk: heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Hij laat, joh, stond er onder mijn huiswerk van: nauwelijks leesbaar. Ik en de meester, ik zeg: wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat dat in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luierregen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? Goh, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleetogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze daar misschien, zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een koortje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar Rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Weet ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een nee-fase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep. Zo van... Nou ja. Dat is het? Ja? Ja? Dat is... Oh, nou, mooi kind hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben ik. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van, wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd, het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. Maar toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor het kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. Nee, u weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren.
Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, dan knippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus hij zegt... Buurman, zet jij even koffie?

0: Selector. Wind. This goes out to all the DJs.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. En vrijdag is de buienkans weer wat groter, maar er zijn ook droge periodes met zon. En een matige zuidwestenwind wordt het op de meeste plaatsen 19 of 20 graden. Zaterdag is het droog met stapelwolken en zon en het wordt 20 tot 22 graden. En er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen. In de avond neemt de bewolking toe en komen enkele buien hem voor. Zondag is er vrij veel bewolking en van tijd tot tijd valt er wat regen. En lokaal kan de zon kort doorbreken. Het wordt zo'n 20 graden en de wind blijft matig en zuidwestelijk. Dan tenslotte maandag. De temperatuur gaat dan omhoog en het wordt 21 tot 23 graden. Er is wel veel bewolking en af en toe kans op een spatje regen. En de wind is matig uit het zuidwesten. Tot zover het weer.

0: Ik ben één keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben één keer op vakantie geweest naar Bonaire. En op zich was het superleuk. Maar na 2 weken verveelde ik me dood. En toen heb ik serieus een vlucht eerder geboekt van Bonaire naar Curaçao. Met een van de vage vliegtuigmaatschappij. En ik zou van Curaçao weer terugvliegen naar Nederland zo snel mogelijk. En ik moet jullie even vertellen wat van die ochtend op het vliegveld van Bonaire is overkomen. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het raar was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Had ik nooit in de merk, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Er was net een vlucht met Amerikanen weggegaan. En ik wist dat het Amerikanen waren. Want ze hadden allemaal een shirtje en een petje op met I love Bonaire. Was opgevallen? Amerikanen kopen altijd een shirtje waar ze geweest zijn. Als een opschepperij van kijk mij eens even. Ik ga morgen ook niet in Leiden roken met een t-shirt I love Amsterdam. Je schaapt je kapot. Maar luister. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen. Zoals ook een Nederlander die reist. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter één van die balies zit een enorme grote Antilliaan met een gouden ketting om, de grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb, en een bordje op zijn borst met zijn naam Hendrik Lopez. En de reden waarom ik jullie zijn echte naam noem, dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik sta te stressen, opeens ook een stem. Meneer, ik moet chillen op de Antilliaan, meneer. U moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen? Ik zei, ik moet inchecken. Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer. Ik geef hem mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die incheckbalie. En ik zeg, oeh. Is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan.
1: Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen.
0: Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen?
1: Ja, meneer, u moet nu naar de douane.
0: Ik zeg, dat weet ik. Maar waar is de douane?
1: Hij zegt, weet je wat?
0: Ik loop met u mee. Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja. Na 10 minuten lopen en ik carré. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu vertel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open.
1: Je komt hier maar. Komt u maar, ik ben ook de douane, meneer.
0: Hij houdt mij tegen. Ja? Hij kijkt mij streng aan.
1: Hij zegt, meneer, ik moet u één ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt?
0: Ik zeg, helemaal zelf.
1: Wat knap van u, meneer.
0: wat jij wil. Nou, ik loop door naar die boarding al. En wederom, ik zit helemaal in mijn eentje in die boarding al. Dat is een rare ervaring. Ik sta daar een kwartier te wachten. Na een kwartier zie ik een deur opengaan. Komt diezelfde man tevoorschijn. Maar luister. Die man komt niet naar mij lopen. Nee, die man loopt naar een balie. Verderop. Hij drukt op een van de knopje. En ik hoor een stem door die hele ruimte.
1: Mensen, voor de vlucht naar Curaçao kunnen nu boarden. Bij de boarding, meneer.
0: Ik kom dat toch enigszins verbaasd aanlopen. Je begrijpt het, ja? Ik geef die man, verbaasd, mijn boardingpas. Hij kijkt mij volslagen paniek aan.
1: Hij zegt, meneer, dat is een hele bijzondere boardingpas. Dat heeft de incheck, meneer, goed gedaan.
0: Oké. What the fuck. We lopen door. Ik kom aan op dat vliegveld. Ja, daar staat een vliegtuig. Het zelfgemaakte Lego-vliegtuig. Van mijn zoontje van 8 ziet er ook betrouwbaarder uit dan dit vliegtuigje. Het zit met fucking plakband aan elkaar.
1: Hij doet de klep open. En ja, meneer, u kunt die koffer in de klep doen.
0: Dus doe mijn kakel. Met mijn eigen stem. De koffer in die klep. Ik ga zitten in dat vliegtuig. Ik doe mijn riem vast. Nou, wanneer komt de rest van de passagiers? Die Hendrik zit ook te kijken. Na 5 minuten pakt hij uit zijn rechterbroekzak een pakje sigaretten. De man steekt een sigaretje op. Naast een vliegtuig vol met kerosine. Waar ik in zit. Ja. Dat mag daar gewoon. Na 5 uur drukt ze peuk uit. Pakt uit zijn linker borstzak een enorm grote zonnebril. Doet hem heel langzaam op. Doet een petje op. Kijk maar lachend aan.
1: Ja, meneer Meijer, u had al een vermoeden. Ik ben ook de piloot, meneer.
0: Hij loopt dat trappetje op, ja? Ik zie hem zoeken en je gelooft het niet meer, maar het is echt gebeurd. De man was zijn sleutels kwijt. De man was de sleutels van zijn vliegtuig kwijt. Maar zelfs dan raakt een Antilliaan totaal niet in de stress. Want toen hoor ik een heel bekend muziekje.
1: Sleutels, pimpas, telefoon, telefoon. Sleutels, pimpas, telefoon, telefoon. Paspoort, creditcard, portemonnee. Heb ik alles wel of mee, ja of nee?

Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

hurt.

Zaterdagavond, dat was toch de avond waar je heel de week naartoe leefde. Dan had je net gedoucht en dan kwam je beneden met van die nat gekamde haartjes in je pyjama. Chips van die nibbits aan je vingers, die nibbits te afeten. Cola. We hadden nooit de echte cola. Altijd zo'n vies B-merk van die flessen waren dat met van die dikke ribbeldoppen waar je daar zo lekker mee kon gooien. Raak. En er was ook altijd iets moois op televisie. Je had Wie van de Drie, Een van de Acht, Barba Papa. Ik weet niet of mensen Barba Papa nog kennen. Barba Papa die kon worden wat hij wilde. Die kon worden wat hij wilde. En ik vond dat geweldig. Alleen, ik vond het ook verwarrend. Want dan zat ik een dag later naar Wiki de Viking te kijken. En dacht ik van ja, misschien is het Barba Papa wel. Wist je dat nog? Wist je nog? En je had ook Angelique. Zo'n Franse serie was dat. Zo'n prachtige vrouw met van die lange rode haren. Ik heb toen echt gezworen dat ik ooit nog eens met haar zou trouwen. En er is natuurlijk nooit van gekomen. Wel een tijdje samen gewoond, maar dat klikt helemaal niet. En je had ook zaterdagavond dat je ook Topop. Topop met Ad Visser. Nu heb je dan MTV met allemaal videoclips dat je denkt, wat moet dit in godsnaam voorstellen? Vroeger was dat veel simpeler. Gewoon Ad Visser in de spijkerbroek met wijde pijpen voor de camera. En iedereen dacht precies hetzelfde. Wat moet dit in godsnaam voorstellen? En dan de rest van de week liedjes zingen in het Engels, terwijl je eigenlijk helemaal geen Engels kon. Van Que sera, oh et vida, oh what you do, is that you now, is that you do, to you, just even born, born, born to be your wife, born to be your wife. Ja, en 10 uur. 10 uur was altijd mijn bedtijd. Om 10 uur moest ik naar bed. Dus om 9:55 durfde ik nog even naar de klok te kijken. En vanaf dat moment ging me gedijst houden. Dan durfde ik bijna niks meer te zeggen. Ik durfde niet meer te ademen. Ik deed zo onopvallend mogelijk. Tot mijn vader dan zei, Tee, wat ben je toch stil? Trouwens, het is bedtijd. Ga jij eens naar boven. Ik heb echt alles geprobeerd, alles. Op een gegeven moment had ik zelfs een pyjama in dezelfde kleur als de bank. Dat ik dan zo... Maar ze waren keihard. 10 uur was 10 uur. Maar heel soms maakten ze een uitzondering. Heel soms. En dat was als er een film op televisie was. En ik had hem al voor meer dan de helft gezien. Dan begrepen mijn ouders ook wel dat het een vorm van kindermishandeling zou zijn om me dan nog naar boven te sturen. Alleen gevolg daarvan was dat ik films zag die ik eigenlijk nog helemaal niet aankon. Die veel te eng waren. Van die Hitchcocks. The Birds. Ik ben toen maandenlang doodsbang geweest voor vogels. Toen zat ik naar de Fabeltjeskrant te kijken. Meneer de Uil. Ah! En op een gegeven moment moest je toch naar boven. En ik sliep helemaal op zolder, ik moest 2 trappen op. En hoe dichter ik bij mijn slaapkamer kwam, hoe zekerder dat ik het wist. Onder mijn bed, daar ligt een enge man. En dan ging ik in die deuropening staan. En nam een aanloopje. Met een hinkstap sprong ik in mijn bed, zodat hij niet meer mijn enkels kon pakken. En ik had zo'n doorgezakt matras. En dan bleef ik dan net zo lang opspringen, totdat de grond raakte. En dan viel ik in bed, doodsbang. En dan had ik ook altijd het gevoel dat ik een andere ademhaling hoorde. En dan stopte ik met ademen. En dan was het stil. Dan dacht ik, ja, die vent is natuurlijk ook niet gek. Die kent die truc. En dan lag ik daar doodsbang met mijn ogen dicht te doen alsof ik sliep. En de volgende dag zat ik op school doodmoe met mijn ogen open te doen alsof ik wakker was. En ik dacht, dit is belachelijk. Ik moet gaan kijken. A man has to do what a man has to do. En diezelfde avond keken mijn ouders verbaasd op toen ik 5 minuten voor bedtijd uit mezelf naar boven ging. Welterusten, lieve Theo. Welterusten. En ik dacht, ik moet alles precies hetzelfde doen, anders valt het op. De aanloop, de hinkstapsprong, het springen op een matras. En daar lag ik weer. Nog banger dan anders. Mijn hart bonkte bijna uit mijn borstkas. Pas na 5 minuten vond mijn hand de zaklantaarn. Klik, aan. Ik schoof op mijn knieën, boog me voorover en scheen onder mijn bedje. Er lag natuurlijk helemaal geen enge man. Er lag een hele leuke, sympathieke vent. Dat was heel gek. Een goeie...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. En vrijdag is de buienkans weer wat groter, maar er zijn ook droge periodes met zon. En een matige zuidwestenwind wordt het op de meeste plaatsen 19 of 20 graden. Zaterdag is het droog met stapelwolken en zon en het wordt 20 tot 22 graden. En er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen. In de avond neemt de bewolking toe en komen enkele buien hem voor. Zondag is er vrij veel bewolking en van tijd tot tijd valt er wat regen. En lokaal kan de zon kort doorbreken. Het wordt zo'n 20 graden en de wind blijft matig en zuidwestelijk. Dan tenslotte maandag. De temperatuur gaat dan omhoog en het wordt 21 tot 23 graden. Er is wel veel bewolking en af en toe kans op een spatje regen. En de wind is matig uit het zuidwesten. Tot zover het weer.

0: Amerika. Of de Verenigde Staten ervan. Amerika. Is natuurlijk een enorm land. Qua oppervlakte is het echt gigantisch. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met de kleinere landen. Hè? Ja, dan is het een stuk groter. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, snap je, die kunnen daar ook allemaal wonen. Ja! In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen dat in een bepaald land kan wonen, dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben. En dan kan je leuk vinden. En dan kan je niet leuk vinden. Doe maar niet uit. Het is zo. Je zou het kunnen vergelijken. Men zaag. Of eigenlijk met meerdere zagen dan. En een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je ook meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je dan tegen een kleine garage? Ja, ja, ja. Dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot de nok toe vol kunnen stouwen met zagen. Dat kan je doen, ja. Maar dan kan je auto niet meer kwijt. En een garage is bedoeld om je auto kwijt te raken. En niet meer een heleboel zagen neer te leggen. Hey. Weet je wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Zal ik eens zeggen wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Als het allebei kan. Dat is lekker, hè? Dat allebei kan, dat je dus en je zagen en je auto kwijt kan. Oh. Maar dat is lekker, hè? Kan je het me voorstellen, vriend? Kan je het me voorstellen? Moet je doen. Moet je doen. Doe eens. Doe dan. Kan je het me voorstellen? Nee, doe eens. Doe dan. Doe eens. Zal ik het doen? Doe ik hem geen keer. Dus, dat je dus. Je zagen, maar dat is nog niet alles, hè. En je auto kwijt kan. Schitterend. Weet je niet, plassen. Daar we zagen liggen en daar liggen we zagen en daar liggen een paar. Die auto is dat god weet waar. Niks ervan. Hup, de garage met die rotzooi. En dan vragen mensen van, waar is de auto? Ja, de garage. En de zagen. Ja, ook. Maar ja, kijk, daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar pas op mensen, mensen zijn geen zagen, hè? Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten talen te begaan zagen, mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer dan zagen, mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken. Nou, dan ga je al. Dan ga je al. Dat kan een zaag niet. Een zaag kan niet koken, hè? Dat kan niet. Dat kan niet. Zaag kan niet koken, kan niet. Hebben ze op een gegeven moment wel geprobeerd, hè? In Oslo, serieus. Om een zaag te laten koken, echt waar. Huis afgehuurd, keuken voor mijn camera's gehangen. Die keuken vol met mijn etenswaren, zagen erbij geflikkerd. Ja, en dan is de kwestie van wachten. Ja, ik dacht, ik ging kan. Nee, sorry. En dat kan een zaak niet. En zo zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zagen. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei op zijn sterfbed. Het ging niet zo goed met hem. En hij vroeg steeds, waar is Hans? Waar is Hans? Waar is Hans? En ik was jaar of vijf, zo'n manneke.
1: En ik kom bij hem. Ik kom bij hem.
0: Hey.
1: En hij pakt zo mijn hand vast. En hij keek me aan zo, door die staar heen, zeg maar. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi, en dat waren zijn laatste woorden. Hij keek me aan en hij zei, oh Menk, als je alle verschillen tussen mensen en zaken op zou willen schrijven, dat is niet te doen.
0: Dat is mooi, hè? Ik vond het zo mooi, en weet je waarom? Omdat het zo waar is. Het is zo waar. Het is onzin om alle verschillen tussen mensen en zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel veel werk is. Ja. En aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Dus ja. Maar ja, als ik hierover begin te praten tegen mensen, dan hebben ze meestal zoiets van, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, dat soort dingen, nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Maar ja, is mooi. Wat krijg je dan? Garages vol met zagen, auto's die midden in de winter ergens in de straat geparkeerd staan en stapels videobanden naar voetbalwedstrijden waar je nog naar kijkt. Als je zo je leven wil leiden, doe het dan. Maar kom dan niet met mij af, zeiken. Ik leg het toch uit? Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Weet je waarom ik dat doe? Zal ik zeggen? Omdat ik van mensen hou. Ja. En dat ik graag zie dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land waar dus heel veel mensen kunnen wonen. Nou, is toch goed? Is toch prima? Hoef je er niet moeilijk over te doen? Ik kan het er gewoon over hebben. Ik snap niet wat het probleem is nou. Wat is er nou aan de hand? Het is toch heel simpel? Nee, maar als je echt dezelfde paal maakt, zouden ze dezelfde bij open hebben gekomen. Want ik plaats me niet voor hetzelfde, hè. Maar als je voor mij eenzelfde hadden geplaatst, hadden ze mij in elk geval heel naar de naastzegging hebben gekomen. En ik plaats me daar af niet door. Nee, maar ja, hey, maar plaats ik vanzelf van elk niet door als je zelf niet plaats hebben gekomen van mezelf niet mee hebt geweest? Nee, maar als je in de plaats hebt gekomen, dan denk ik van, oh ja, ik zou naar de plaats hebben gekomen, oh ja, ik zou naar de plaats dezelfde delen hebben gekomen, man. Maar ik plaats me dezelfde delen hebben gekomen, dan moet ik wel even zeggen. Ik had naar die plaats hebben gekomen, maar in ieder geval, die plaats hebben we uiteindelijk zelf een plaats hebben gekomen. Maar ja, die plaats hebben ze dezelfde hebben gekomen, hè. Die plaats hebben eigenlijk uiteindelijk al precies om dezelfde aard in de kop hebben gekomen, dat is duidelijk. Maar ja, moet ik niet die plaats duidelijk hebben, dat dacht ik niet. De plaats hebben ze niet dat ze duidelijk hebben geworden. Want die playstone, die had zichzelf van niks helemaal niet, hè? Want als je iets van, nou, ja, oké, snap je, ik denk als de playstone duidelijk hebben, dan plaats je lekker voor dezelfde hebben gekomen. Maar, die playstone die precies in het been hebben gekomen, die zaakst ook. Maar die playstone moet ik alleen even zeggen, zo, die had zich wel, voor dezelfde hebben gekomen. Nou, mag je dat ze duidelijk hebben gekomen? Ik dacht hem af, hetzelfde hebben gekregen. En die slechter die hem bij de steen hebben genomen. Hij plaatste zo en ik kom zo. Ik zeg van, is de plaats zelf hier? Daar hebben we gewoon. Ik zeg van, ik denk dat het een zin is. Ik zeg, plaats is duidelijk. Hè. Dus ik, nee. Ik zeg van, dus de plaats niet van de steen hebben genomen. Zeg ik, van ja, daar denk ik, zeg, dat je plaats van je zaad hebben gepaald, man. Doe zo'n plaats gekomen, man. En die plaats is duidelijk voor mijzelf. Maar die geeft de plaats namelijk dat ik heb gegeven. De plaats is om aan te kijken, heb je van orde verstonden we niet? Ja, flikker te god, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Rupert. Rupert, dat was een hele lieve, een hele gevoelige jongen van 14 jaar oud uit een heel warm nest. En Rupert, jongen, die hield van het leven. Hè. Iedere dag als de zon opkwam, dan was Rupert hartstikke blij, want dan was er weer een nieuwe dag aangebroken. Maar toch was Rupert altijd alleen. Op school ook zat hij altijd helemaal alleen, zo in een hoekje van de kantine, zo zijn boterhamtjes op te eten, zo. En het was helemaal niet zo dat de andere mensen, ja, dat die Rupert onaardig vonden of zo, dat was het helemaal niet. Maar hij was nogal lelijk en daar kon hij niks aan doen. Maar hij had een hele moeilijke huid. En, ja, maar weet je wat zo erg was? Op zijn lippen, dat zat rondom helemaal vol met zweren. Ja, daar kon hij niks aan doen. Hij had hij zo zijn boterhamtjes zo. En zolang hij zo at, was er niks aan de hand, hè, zo. Nee, maar dan lachte hij en dan... Oh. Ja, dan liep die pus hier zo naar beneden, zo in die... Oh, en dan wilde hij niet dat iemand dat zag en dan snel zo... Oh, man. Arme Rupert. Ja, en hij zat op de middelbare school, maar daar voelde hij zich ook helemaal niet thuis. Want dat was een ontzettende kakschool, was dat. Er zaten van die jongens op zo van... Mijn vader heeft een open Mercedes sportwagen. En dan rijdt hij elke dag naar zijn werk. En later wil ik net zo als mijn vader. Zo'n school was dat, hè. En Rupert was altijd alleen. Nou kwam er... Ja, nee, dat heb ik af en toe dus. Nou kwam er op een goede dag op de school waar Rupert zat een nieuwe lerares. Juffrouw Liesbeth. En deze juffrouw Liesbeth, die was mooi. Mooi. De figuur, jongen, hier had je zo die taille been. Taille. En had je hier had je zo die heupjes, weet je, die heupjes zo. En had je hier zo. Hier had je zo die... Oh, man, die... Oh, die billen, weet je. Lekker. En die bollenbilletjes, zo. Lekker, lekker bollenbilletjes. En lekker een knijp. Een knijp. Gewoon niet hard. Zakjes knijpen. Kijk dan. En als ze van die hele mooie lange benen, zo'n heel zacht buikje, en dan van die pronte borstjes met van die tepels erop. Ja. Ja, die moeten erop, hè. Anders is het geen gezicht. Dan is het alleen maar een beetje... En als ze zulke lippen... En zij sprak zoals Ben Webster saxofoon speelde, met heel veel valse lucht. Ah, ik ben je van Liesbeth. Oh man, geen man ter wereld kon daar weerstand aan bieden aan die vrouw. Als je naar haar keek, jongen, dan had je het gevoel gewoon... Ja, het gevoel dat je zo... Dat je zo... Dat zo ingezogen werd. Oh man, kutwijf, man. Damn. Nou, de eerste dag dat zij op school kwam, toen keek ze zo die kantine rond. En toen zag ze daar in het hoekje Rupert zitten. En deze vrouw, deze bloedmooie vrouw, ging naast Rupert zitten. En niemand begreep iets van, ja, Rupert helemaal niet. Die zat gewoon lekker te eten. Maar, het was helemaal kapot. Maar zij vond gewoon, ja, iemand hoeft er niet alleen te zitten. Alleen omdat hij lelijk is. En iedere dag ging juffrouw Liesbeth weer naast Rupert zitten. En dan spraken ze samen over, wow, van allerlei onderwerpen. En ach, dan at ze wel wat later. Ja, en Rupert, dat was een puber, hè? Dat was een zweterige puber van 14 jaar oud. Dus ja, het onvermijdelijke gebeurde. Rupert werd verliefd. Rupert werd verliefd op juffrouw Liesbeth. Maar hij was zo verlegen, echt. Hij durfde er nog niet eens echt aan te kijken. Nou, na school, als iedereen naar huis ging, dan bleef Rupert altijd een beetje op school rondhangen, want thuis had hij toch niks te doen. En zo liep hij op een dag door het gebouw te dwalen. En toen kwam hij bij de gymlokalen. En daar hoorde hij allemaal geluiden. Oh, jawel. En Rupert, die doet die deur open, hij kijkt naar binnen en... En daar midden in het gymlokaal zag Rupert juffrouw Liesbeth helemaal naakt. En ze was niet alleen. Ze was met Hugo. En Hugo, dat was de grootste en sterkste jongen van de school. Hè? En juffrouw Liesbeth die lag zo achterover op dat turninstrument. Hè? De kast, weet je niet, dat bruine ding waar je vroeger zo... aan en knallen zo. Hè? Dan lag zij achterover, lag ze daarop. En die Hugo, op één hand had hij zo onder de hoofd. En met die andere hand ging je zo heel zachtjes over dat lichaam. En dan gaf je er zo een van die hele natte tongzoen. En toen stak hij zijn wijsvinger en zijn middelvinger in zijn mond. En dan ging hij zo heel zachtjes mee tegen haar clitoris. Ja, zachtjes, hè. En Rupert zag dat allemaal gebeuren en Rupert dacht, dat durf ik nooit. Dat durf ik nooit, dacht Rupert, moet je kijken wat Hugo allemaal doet, dat durf ik helemaal niet. Maar ik weet zeker, dacht Rupert, dat ik een betere man voor juffrouw Lisbeth ben dan Hugo. Ik weet zeker dat ik meer van haar hou, maar ik moet laten zien uit welk hout ik gesneden ben, dacht hij. Ik moet laten zien dat ik een man ben. En een week daarna gingen ze met de hele school op een zeilkamp. En tot ieders verbazing ging Rupert mee, want ja, normaal gesproken ging hij nooit mee, hebben dat soort dingen. En zeker niet als het op zee was, dan zout het water is gezeerd, jongen, dan. Maar Rupert was van de partij. En toen ze op volle zee zaten, waren ze Rupert kwijt.
1: Waar is Rupert?
0: Heb jij Rupert gezien? Nee, ik heb Rupert niet gezien. Rupert! Rupert! Maar ze hoefden niet lang te zoeken op pot op iemand. Daar. En helemaal boven in de mast, daar hing Rupert. Ah, het kan me niet meer schelen! Het kan me niet meer schelen! Rupert, toen naar beneden, Rupert! Kijk uit, Rupert, straks val je nog, Rupert. Het kan me niet meer schelen, het kan me niet meer schelen. En daarvoor ging juffrouw Lisbeth. Rupert, kom naar beneden, Rupert. Kom naar beneden, Rupert. Juffrouw Lisbeth, ik hou van u. Zonder u wil ik niet verder leven. Ik hou van u. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Hou ik van u. Kom naar beneden, Rupert. Ik hou van jou. Kom naar beneden, dan zal ik je laten zien hoeveel. Ja, en dat was te veel opwinding voor Rupert. Hè. En even liet hij zijn handen los en dondert zo de zee in. Man overboord, man overboord. Juffrouw Lisbeth trok alle kleren uit, dook hem achterna in de crawl, pakte hem bij zijn kladden, sleet hem aan boord, pompte het water uit, slongen. Hij ademt niet meer. Ja. Ze hadden allemaal een EHBO-cursus gehad. Maar gelukkig. Daar verscheen juffrouw Lisbeth. Ze knielt naast Rupert neer. Ze legt haar hand onder zijn hoofd. En echt, ze mocht hem heel, heel erg graag. Oh, maar godverdomme mannen. Maar ze vermande zich. Ze haalde diep adem en ze kotste een hele bek vol. Maar met een antiperistaltische impuls mikte Rupert de hele handel terug, recht in het gezicht. Hij opent zijn ogen, ziet dat juffrouw Lisbeth onder de pus, de kots en het zeemer. En hij dacht, we zijn gelijk. En hij nam juffrouw Lisbeth in de armen, kuste haar vol op de mond, scheurde zich weer los. Stak zijn arm in de lucht en riep, nu ben ik een man. En hij klauterde weer. Boven in de mast. En daar. Boven in de mast. Uitturend over de verre zee. Zong Rupert. Zijn lied.
2: Lailalai. Lai lai lai, lai lai lai, lai lai lai, lai lai lai.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. En vrijdag is de buienkans weer wat groter, maar er zijn ook droge periodes met zon. En een matige zuidwestenwind wordt het op de meeste plaatsen 19 of 20 graden. Zaterdag is het droog met stapelwolken en zon en het wordt 20 tot 22 graden. En er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen. In de avond neemt de bewolking toe en komen enkele buien hem voor. Zondag is er vrij veel bewolking en van tijd tot tijd valt er wat regen. En lokaal kan de zon kort doorbreken. Het wordt zo'n 20 graden en de wind blijft matig en zuidwestelijk. Dan tenslotte maandag. De temperatuur gaat dan omhoog en het wordt 21 tot 23 graden. Er is wel veel bewolking en af en toe kans op een spatje regen. En de wind is matig uit het zuidwesten. Tot zover het weer.

2 jaar geleden nam ik mijn moeder mee voor een moeder-dochter weekendje weg. Dat hadden vriendinnen van mij gezegd. Saar, dat moet je een keertje doen. Dat is zo leuk. Een moeder-dochter weekendje weg. Nou, volgende keer wordt het gewoon moeder weekendje weg. Maar ik wist toen niet hoe erg het was. Dus wij met z'n tweetjes naar een wellness. Nou, als je met je moeder naar een wellness gaat, dat wordt het hele weekend wellness-nietes. Het was zo'n enorm sauna-complex. Nou, dat complex heb ik nu ook. Want dan kom je daar aan en dan krijg je zo'n badjas aan van het huis. En van die badslippertjes in zo'n standaard maat. Die andere mensen dus kennelijk wel gewoon passen. En dan loop je daar zo door die wellness. Je echt kapot te ontspannen. Doe je echt je best voor. En dan komen er van die esoterische types op je af die daar werken. Weet je wel, van die types met zo'n kosmische glimlach op hun bek die er maar niet van af te slaan is. He? Alsof zij iets doorhebben in het leven dat jij nooit helemaal zal begrijpen. Hallo, hallo, namaste, namaste. Nou, doe maar gewoon koffie. Namaste. Hallo en welkom hier in de wellness. Niet eens wellness. Wat heerlijk dat jullie er zijn. Ach, moeder en dochter samen hebben we speciaal voor jullie de duokamer. Niet de duokamer, godverdomme. De duokamer om samen te ontspannen. Ik zeg ontspannen met mijn moeder. Zoek de fout, kut. Ja, die ook. Nou. Wij met kut en al naar de duokamer gezwoven. Word je daar neergelegd op zo'n soort van brancard. Met zo'n gat waar dan je hoofd door kan als je op je buik ligt, weet je wel. Maar als je op je rug ligt, lig je helemaal niet meer lekker. Werden we helemaal ingesmeerd met een soort ja, patchouliolie. Een beetje potpourri in mijn neus en een stokje wierook zo uit mijn navel. Lig ik daar een beetje zo, ja, een beetje opgebaard. Ja, sorry, meer kan ik er niet van maken. Nee, behalve dat je dan ook de bonussen ontvangt van echt opgebaard liggen. Hè? Namelijk rust en na afloop een goede plak cake. Want ik heb ook weer het hele weekend niks te vreten gekregen. Alleen maar gemaaid gras uit een blender. Nou, nee, daar is nu niks meer van terug te zien. Nee, nee. Goed. Dus, toen ik daar toch lag, dacht ik, nou, dan doen we ook alles. Ik kreeg zo'n A4'tje met wat ze allemaal dan met je konden doen. Ik zeg, doe maar. Hebben we alles gedaan. Wij hebben hot stone massages gehad. Wij hebben scrubbehandelingen gehad. We hebben met zo'n natte handdoek over je gezicht. En dan emmers water eroverheen, totdat je bekent. We hebben... Oh nee, dat is Guantanamo Bay, maar het voelde zo. We hebben Dr. Fish, hebben we gehad. Heb je die in Rotterdam ook? Dr. Fish? Ja, toch? Dus zo'n grote bak met van die kleine visjes die dan aan je eelt eten. En ook aan het eelt van de mensen voor je. En ze hebben geen kleine visjes, tandenborstels en flosdraadjes, heel gek. Nee. Ik dacht, toen ik het voor het eerst hoorde, ik dacht, wat zeg je nou? Dr. Fish? Ik zag meteen zo'n hele grote karper voor me in zo'n witte doktersjas. Hallo, ik ben Dr. Fish. Dr. Vogel kon niet. Ah! Nou. Wij al die behandeling gedaan. Aan het eind van het weekend nam ik mijn moeder mee uit eten. Om te vieren ja, dat het allemaal voorbij was eigenlijk. En naast de wellness nietes zat 1 restaurant. Zo'n heel chic restaurant. Weet je wel, witte tafellakens. Niemand zegt wat. Allemaal keurig, geen achtergrondmuziek. Voor je het weet wordt het echt gezellig uit eten. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus wij zitten daar heel keurig te eten. Gaat keihard onder dat keurige etentje het mobiele telefoontje van mijn moeder. Ik weet niet wat het is met vrouwen boven de 60. Maar ze doen hun telefoon nooit op stil. Ze dringen voor in de rij en zeggen dan dat zij dat niet waren. Ze eigenen zichzelf dingen toe die helemaal niet van hun zijn. Het lijkt wel alsof ze chronisch willen zeggen... Wij hebben 2 feministische golven veroorzaakt en overleefd. En wij zijn er nog. Dus jullie zullen last van ons blijven hebben tot de laatste bittere snik. Joehoe! Dus keihard die mobiele telefoon. Als mijn vader mijn moeder opbelt, dan is zijn ringtoon... Luke, I am your father. Is een app van Omroep Max. Ja, daarmee heeft mijn moeder dat geïnstalleerd. Mijn moeder schrijft app met EP... Keihard die mobiele telefoon. Uiteraard kon mijn moeder de telefoon niet meteen vinden. Iedereen die keek inmiddels vanuit het restaurant naar haar. Natuurlijk kon ze niet meteen haar telefoontje vinden in haar handtas. Want ja, haar generatie heeft schaarste gekend. Dus die had wat dingetjes uit de hotelkamer in de handtas gestopt. Ja, kleine shampooflesjes uit de badkamer. Badhanddoek, de flatscreen. Nou, zoek
zoeken, had ze eindelijk de mobiele telefoon. Was het inderdaad mijn vader. En zegt ze keihard in een inmiddels stilgevallen restaurant, waarvan iedereen naar haar keek. Gert, ze hebben vanmiddag mijn snor eraf gehaald. Maar... Een goede...

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Nou, gezellig.
3: Ja.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
5: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

with an E. I float in a dream of ecstasy.

0: know it.
1: I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongens.
2: Hey.
3: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
5: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

Listen to the melody, 'cause we need each and every one of you.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new, something special, something remarkable. It's time to welcome your host.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond.
2: Hè?
1: Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Charles Amin. Taylor Lovett is my name.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.
5: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan. Niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.